sommige dingen moet je niet over beginnen. Want dan breken alle dijken en dan stromen alle tranen. En die zijn dan niet te stoppen en dan is er geen controle. Dus we houden het maar binnen, ook al is het niet te houden. Alle allerbeste vrienden kennen alle zwakke plekken. Weten wat ze moeten zeggen om die plekken bloot te leggen. Leg alles wat gezegd is net